your money.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
0: Je komt toch eens langs, hè?
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Our Dreams!
13: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Brederen of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
14: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
15: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
14: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: woensdag 5 augustus. Het is precies 7 uur. Goedemorgen. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Serafien.
1: Goedemorgen. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
5: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: En die is gelukkiger dan ooit. Waarom, dat vertel ik je zo meteen na Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoort Repeat It. Goedemorgen. Top.

Hey, goedemorgen, woensdag 5 augustus vandaag. En ik ben gelukkig. Ja, komt allemaal door wat er gisterenavond gebeurd is. Ik leg het je graag even uit. Ik was onderweg naar huis van het werk. En ik rijd dan elke dag voorbij mijn favoriete frituur. Zijn de gendarme in Schepdaal. Mocht je ooit eens in de buurt zijn van Schepdaal, Dilbeek, Rooibijgaarde, die regio, moet je echt eens stoppen en gerust eens binnenstappen. Doe Frederik vooral de groeten van mij, dat is de uitbater. Het is oprecht

0: weg naar huis te stoppen bij de frituur. En daar kijk ik nu echt eens sinds gisteravond al naar uit. Dat is echt niet normaal.
1: De zomerwekker.
0: Enfin, je zou voor minder een beetje gelukkig worden, denk ik. Hè. Mijn frietjes, dat is voor vanavond. Eerst is het tijd voor ontbijt en vooral de start van deze woensdagochtend met een gloednieuwe zomerwekker. Ja, misschien ben je al knijterhard aan het werk. Misschien kom je nog maar net je bed uit. In elk geval, laat even van je horen via de topradio.be-app. Dat is altijd gezellig en altijd plezant. En als je daar dan toch bent, laat me dan even weten welke track ik voor jou kan draaien. Dan ga jij straks misschien wel naar je werk met als titel Zomerwekker van Top Radio. Het is maar een idee. Wat wil je horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Misschien wil je deze Rihanna wel.

0: Arne raakt een zeer gevoelige snaar. Maar ik heb daarnet verteld dat mijn favoriete frituur, de gendarme in Schepdaal, weer open is na het groot verlof van Frederik, de uitbater, en zijn vrouw. En ik kreeg een berichtje binnen van Arne. Brian, ben je dan ook langs geweest bij de Remco? Ja, bij Remco Evenepoel. Arne, dat ligt bijzonder gevoelig bij ons, kan ik je vertellen. Want die man heeft heel lang in Schepdaal gewoond, is nu verhuisd naar Goik. Dus van zodra dat ik daar een uitspraak over doe, krijg ik haatberichten. Het is echt niet normaal. Ik ga dat dus gewoon wijselijk negeren. Arne, dankjewel voor je bericht.
1: De Zomerwekker.
0: En een goedemorgen trouwens, net zoals Laura. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het daarnet al, jij klinkt een beetje, ik zei het daarnet al tegen jou, alsof jij op open zee zit.
2: Gelukkig is dat niet zo. Gelukkig heb ik gewoon alle wielen onder me.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben met de vrachtwagen onderweg naar Antwerpen op dit moment.
0: Alright, je bent de vrachtwagenchauffeur, dan wil dat zeggen dat je al even wakker bent, neem ik aan, vertel.
2: Ik ben inderdaad al wakker van 5 uur.
0: Van 5, dan ben je waarschijnlijk begonnen tegen een uur of 6, zoiets?
2: Ja, dat.
0: En vrachtwagenchauffeurs, die hebben altijd bijzonder lange dagen, dus dan zal dat waarschijnlijk het klokje rond zijn tot een uur of 6.
2: Waarschijnlijk wel. Ja,
0: waarschijnlijk. Laura, ik ga je sowieso heel veel succes wensen. Doe je dat al lang, vrachtwagenchauffeur?
2: Ongeveer een anderhalf jaartje.
0: Dat is nog niet zo bijzonder lang. Wat deed je daarvoor?
2: Daarvoor zat ik op de Belfius bar.
0: Wacht, wat? Belfius? Jij was bankbediende dan of zo?
2: Ik deed verzekeringen en de telefooncentrale.
0: Oké, mag ik dan vragen wat er in je hoofd omgaat om dan vrachtwagenchauffeur te worden? Neem ons even mee.
2: Ik ben altijd heel graag op de baan geweest, maar ik was altijd te jong omdat ik mijn gewone rijbewijs nog maar een jaar of twee had. En toen is de kans gekomen om via een bedrijf mijn rijbewijs voor de pakwagen te gaan halen. Dus die kans heb ik eigenlijk meteen genomen.
0: Oké, maar goed. En mag ik dan vragen hoe oud je nu bent, Laura? Ik weet heel onbeleefd, maar toch?
2: Nee, geen probleem,
0: 24. 24, alright. Kijk, een hele toekomst voor jou. Letterlijk en figuurlijk eigenlijk. Maar hoe? Super. Welke track kan ik voor je draaien op deze woensdagochtend, Laura?
2: Ik heb straks Sky and Sand van Paul Kalsra nog voor.
0: Ben je fan?
2: Ja.
0: Ja, dat is zeer logisch. Laura, dankjewel. Ik wens je heel veel fijne kilometers en ik hoop dat je het niet zo bijzonder laat moet maken vandaag, dat je op tijd terug in je bedje ligt.
2: Ja, dat zal wel goed komen.
0: Salut!

0: zei de vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.

0: je de voorbije dagen een BTW-aanmaning gekregen hebt, dan kan het zijn dat dat niet helemaal klopt.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want vandaag in de krant, FOD Financiën heeft zo'n 190.000 foutieve betalingsberichten verstuurd naar mensen die hun BTW eigenlijk al lang betaald hebben. Komt door een technisch probleem. Het straffe van heel het verhaal is dat heel wat boekhouders dat probleem maanden geleden eigenlijk al gemeld hebben. Maar toen zei de FOD dat het om enkele gevallen ging. En nu, maanden later, blijkt dat het probleem natuurlijk veel groter is door een, en zo zeggen ze het zelf, een foutje in het nieuwe BTW-systeem. Daardoor worden sommige betalingen niet correct verwerkt, waardoor het voor het systeem lijkt alsof sommige mensen nog moeten betalen. Nu, als je op tijd betaald hebt, dan moet je je geen zorgen maken, al vindt Fisco Surplus dat allemaal vijgen na Pasen. Ik hoor je denken, wie? Een accountancykantoor uit Leden in de buurt van Aalst, die hebben de overheid nu officieel in gebreken gesteld en dat kan een eerste stap zijn naar een rechtszaak. Ja, daar heb je volgens mij het laatste dus nog niet van gehoord, van die foutieve

0: Voilà, see. Nu ben je zeker wakker met Virtual Zone bij Top. Zometeen Gordo en Reinier Zonneveld. Met deze Loco Loco en ook hartverscheurend nieuws. Komt er zometeen aan.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis. Dit is Top.
4: We make you move.
2: Brian Lewis.

moeten we toch even hebben over het meest hartverscheurende nieuws van de afgelopen week. Namelijk het nieuws dat Pascalleke uit FC De Kampioenen niet meer is. Let op, Danny Heijlen, de actrice, ze leeft nog. Ja, ja, maak je geen zorgen. Alleen heeft ze nu aangekondigd dat ze stopt met het vertolken van de rol van Pascalleke uit FC De Kampioenen. Geen acte de présences meer. Niks, noppes, nada, nougatbollen. Eén uitzondering heeft ze en dat is dat als kindjes haar een foto komen vragen, ja, dan gaat ze daar natuurlijk geen nee op zeggen. Ze heeft dat nieuws deze week aangekondigd en ze heeft dat hard gemaakt op een speciale bijeenkomst. Kan je lezen in de krant. En op die bijeenkomst hoor je Danny Heijlen als nooit tevoren. En exact dat hoor je straks. Dat is een belofte. Danny Heijlen, aka Pascalleke uit FC De Kampioenen, zoals je ze nog nooit gehoord hebt. Zometeen.

0: Zometeen dus in de ochtend van Top. Pascalleke uit FC De Kampioenen, zoals je ze nog nooit hoorde. En als je gevoelige oortjes hebt, allee, ik bedoel, als je niet graag rare dingen hoort, dan moet je even je oren sluiten zometeen. Dat is lullig als je naar de radio aan het luisteren bent, ik weet het. Maar als je de ballon van Pascalleke niet wilt kapot zien geprikt worden, dan doe je dat beter wel. Nou, zometeen wordt wel duidelijk wat ik bedoel. Na Alok en Khalid.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. We
2: are. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp.
3: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
4: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu verleng de zolder. Pommetje of rustige duik.
8: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op dm

0: spontaan compassie met Arne. Arne stuurt een bericht in de Top Radio BE-app met een foto van zijn fietsband. Of toch van wat er van overblijft. Hij zegt, ik ben plat gereden, dus ik moet te voet verder naar het werk. Arne, veel plezier daar. Ik zou zeggen, laat de top gewoon lekker aanstaan. En dan ben ik er zeker van dat die tocht naar je werk een pak vlotter gaat.
1: De ochtend van Top.
0: Zeker nu, want ik heb audio die je voor de rest van je dagen gaat meedragen. Zijn de Pascalleke uit FC De Kampioenen. Danny Heijlen had eind vorige week al aangekondigd dat ze stopt met het vertolken van de rol. Dus geen acte de présences meer, geen speciaal gemaakte video's voor verjaardagen, weet ik veel wat allemaal. Enkel nog voor kinderen of mensen met een beperking wil ze dat nog wel eens doen, maar niet meer op regelmatige basis. En dat heeft ze nu nog eens bevestigd op de aankondigingsdag van, hou je vast, de Nationale Cafédag. Ja, dat is een ding. Op zaterdag 12 september gaat dat door. Het initiatief komt van Kroegtijgers. Dat is een community die zich inzet voor het behoud van de Vlaamse cafécultuur. En volgens hen verdwijnen er elke dag cafés. Dat is niet volgens hen, dat is gewoon zo. Dat is gekend. En dat is jammer natuurlijk, want zo'n echte typische bruine kroeg, dat is natuurlijk wel echt een belangrijke ontmoetingsplek in onze Vlaamse cultuur. En met die Nationale Cafédag willen ze die sociale rol van dat café opnieuw in de kijker zetten. Draait die dag dan ook niet om wat er zoal in je glas zit? Nee, zeker niet. Wel om de ontmoeting er rond, zo zeggen ze zelf. Intussen hebben zich al bijna 1000 cafés aangesloten bij dat initiatief van die Nationale Cafédag. En daarmee hoopt de organisatie dat die Nationale Cafédag een soort van jaarlijkse traditie zal worden. En wil het evenement volgend jaar ook uitbreiden naar Brussel en naar Wallonië enzovoort. Nu, dan vraag je je af, hoe in godsnaam komen ze dan bij Danny Heijlen terecht? Wel, heel simpel. Er werden 11 ambassadeurs voorgesteld. Telkens eentje uit een andere stad. Want de bedoeling is dat ze op die Nationale Cafédag 11 steden gaan aantonen, zeg maar. En één van hen is dus actrice Danny Heijlen, die je kent van Pascalleke uit FC De Kampioenen. En zij is echt een soort van ambassadrice. En zij had één duidelijke boodschap. En dit is dus waarom je Pascalleke nog nooit zo gehoord hebt. Moet je even luisteren.
2: Leven de bruine cafés vertolken.
0: Voilà, dat is Danny Heijlen. Het zal wel zijn. Ze zet haar schouders dus onder die kroegentocht, die Nationale Cafédag op zaterdag 12 september. Ga jij meedoen? Laat het even weten in de Top Radio BE. Kunnen we misschien zelf nog een pint gaan

en Terms and Conditions. Een hele goede morgen. Het is 5 voor 8 op deze woensdagochtend. En ook vandaag maak je weer kans op zo'n plezant ticket, op zo'n duo-ticket voor een plezante daguitstap deze zomer. Met vandaag op het rad tickets voor Snow World, Bellewaerde, The Park en Saunatopia. Dat zijn 4 zeer plezante daguitstappen. Dat sowieso. En het enige wat jij moet doen om het te winnen is het Ik Verveel Mij alarm spotten. Doe je dat, dan stuur je gewoon Ik Verveel Mij naar de Topradio BE app of via de Topradio BE app liever. En bel ik je dan op, ja, dan ben je eigenlijk sowieso al zeker van je winst. Dan is alleen nog de vraag welk ticket je wint. Dus dat is sowieso voor na de top headlines zometeen. Eerst nog deze Madcon en

0: het leven van Madcon, dat is mooi, zeg. Die mens moet zich nooit zorgen maken. Don't worry, hoorde je. Hey, goedemorgen, het is bijna 8 uur.
1: Dit is Top!
0: Zometeen dus dat ik verveel mij alarm na de top headlines van 8. Krijg je van Serafine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev, in Oekraïne, zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
5: We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
1: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: Wie oh wie wint er een duo-ticket voor een plezante daguitstap deze zomer? We komen het straks te weten. Na Lost Frequencies en Live It All. Top.

0: zich al keiveel berichten met ik verveel mij in de Top Radio BE-app, maar naar hoe dat ik gehoord heb...
1: De ochtend van Top.
0: Is dat ik verveel mij alarm toch nog niet afgegaan, hè? Ligt dat aan mij? Heb ik ergens een vergadering gemist? Ik weet het niet. Ja, het zou kunnen, moet ik even checken. In elk geval, als je het ik verveel mij alarm hoort voorbij komen, dan stuur je heel snel ik verveel mij naar de studio via de Top Radio BE-app. Dan win je sowieso een duo-ticket met... Binnen de mogelijkheden, vandaag tickets voor Snowworld, lekker gaan skiën, Bellewaerde, plezant attractiepark, The Park, dat is zo die virtual reality beleving, en Saunatopia, dat is heerlijk gaan ontspannen. Eén van die vier kan voor jou zijn als je... nu ik verveel mij instuurt.

0: Ja, you know it. Zeker Bruno Mars en Finesse in de ochtend van Top. En daarnet, jawel.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Dat knijtenhart is beginnen loeien. En dat heb je gehoord, heb ik gezien in de Top Radio BE-app. Ook Pieter uit Beervelde, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Brian.
0: Jij hebt dat ook gehoord, dat alarm. Ben je je echt aan het vervelen of wat ben je aan het doen?
3: Nee, het is een beetje ironisch, want ik ga de komende paar dagen nog naar de Lokerse feesten. Dus ik ben mij absoluut niet aan het vervelen.
0: Alright, jij weet...
3: En ik ben trouwens nog aan het werk ook, dus ik heb geen tijd om mij te vervelen.
0: Kijk, voilà. Wat doe je van werk, Pieter?
3: Ik ben functioneel analist.
0: Pardon, wat blieft?
3: Ja.
0: Functioneel analist, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
3: Ik werk voor de CoreRight Groep en ik doe functionele analyses om procesautomatisaties en optimalisaties te doen.
0: Is dat dan met AI of zie ik het verkeerd?
3: Dat mag, dat kan. Dat wordt gestimuleerd om dat te gebruiken om ons werk te vereenvoudigen, maar niet meteen om het voor ons te doen.
0: Kijk, mooi. Zeer diplomatisch gereageerd. Zeer goed. Applausje. Voilà, kijk bij deze. Pieter, vandaag op dat ik verveel mij had, Snow World, Bellewaarde, The Park of Saunatopia. Welke daguitstap zou je het beste zien zitten?
3: Ik ga voor de Snow World. Met deze temperaturen kan dat niet beter zijn eigenlijk.
0: Het is zo een beetje gaan afkoelen. Kijk, ik stel voor dat we samen gaan ontdekken of dat ook is wat je gaat winnen, Pieter. Zeg eens, een harde of een zachte draai aan het rad?
3: Doe maar hard.
0: Hard, ben ik goed in. 3, 2, 1, daar gaan we. Ja. Nu hoop ik natuurlijk dat die harde draai jou ook geluk brengt. Kan je gaan afkoelen bij Snow World of niet? Ik stuur je niet... richting het skiparadijs van Snow World. Ik stuur je wel naar The Park. Dat is ook leuk. Dat is zo'n VR-experience.
3: Ja, zeer goed.
0: Voilà, misschien hebben die mannen zo een of andere virtual reality skipisten of zo. En kun je op die manier ook afkoelen. Ik zeg maar iets, Pieter.
3: Ja, onder de airco dan. Ja.
0: Voilà, het is dat. Pieter, fijne werkdag. Graag tot snel. Veel plezier op de Lokersfeest.
3: Dank u.
4: Doei, doei.
3: Yo,
5: een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Nog steeds al volonté.
2: This is a muscle of an English garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

is de nieuwste van Bibi Rexha samen met David Guetta. Sad Girls. Eén ding is zeker, Pieter uit Beervelde is allesbehalve een sad girl. Ook gewoon omdat het een man is. En hij heeft daar net een duo-ticket voor The Park gewonnen met het Ik Verveel Mij alarm. Morgen een nieuwe beurt. En als je nu al wil winnen, dan check je gewoon leukstetickets.be.

0: Tiësto en Traffic. En ik heb goed nieuws, want dat is zo wat het enige verkeer dat je gaat tegenkomen op dit moment. Want je verliest nergens meer dan 10 minuten. En laat ons eerlijk zijn, dat is goed nieuws.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is Top. Your summer beat.

0: Iflarok en zijn Rise Up. In de ochtend van Top. Hey, goedemorgen. Zometeen is het tijd voor een aantal confessions. Ja, dan mag je heel eerlijk zijn in de Top Radio BE-app, want ik heb een vraag voor jou. En het heeft allemaal te maken met een strafrechtelijk feit. Een misdaad. Jawel, staat vandaag in de krant. En we hebben het er zo meteen over.
1: Dit is Top.
0: Na Calvin Harris en Jazzy, dit is Satisfy bij Top. Goedemorgen.

0: Tje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Vandaag in de krant groot nieuws over een Belg van 48 jaar die betrapt is in Legoland. Ja, daar heeft hij geprobeerd om Lego-speelgoed ter waarde van zo'n 1000 euro te stelen, zeg maar. En de feiten die dateren van vorige week woensdag. Medewerkers van het park die hebben opgemerkt dat die 40er zich ja, een beetje verdacht gedroeg. Hebben de politie verwittigd. Daarop werd hij opgepakt. Mocht hij gewoon een borgsom betalen en daarmee was hij er vanaf. Maar het deed mij wel een beetje nadenken.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Wees eens eerlijk, heb jij ooit al eens iets gepikt? Ik ben zeer benieuwd. Kom maar door via de Topradio BE-app. Ik begin, ja, ik heb ooit al iets gepikt, al was het zeer onbewust. En ben ik het daarna ook wel heel eerlijk gaan teruggeven. Ik neem je even mee naar mijn schoolperiode in het middelbaar. Ik denk dat ik in het tweede middelbaar zat of zo. En voor we naar school gingen, gingen ik en de vriendengroep zo altijd een kleine wandeling maken. Klein omtoerken om een beetje te babbelen en weet ik veel wat. Pokémon-kaarten uit te wisselen, ik zeg maar iets. En op die route passeerden we elke keer een winkeltje waar dat we dan, weet ik veel, een koffiekoek of een colaatje of een koffie gingen halen. En wat is het verhaal nu? Ik had een cola in de hand en ineens zagen we dat we bijna te laat waren voor school. Ik spurt dat winkeltje uit met de cola in mijn hand. Dus ik had die cola gepikt en ik voelde me daar zo schuldig over dat ik smiddags naar dat winkeltje geweest ben en properkes die cola ben gaan terugbrengen. Zonder dat ik ervan gedronken heb. Ja, ik ben benieuwd, doe jij beter? Heb jij ooit iets gestolen? Ja, dan nee.

0: Burns bij Top en Talamanca. Een hele goede morgen, het is 9:05 en ik stelde je daarnet de vraag of jij ooit al iets gestolen hebt. Want vandaag in de krant, er is een Belg, een 48-jarige Belg, betrapt op het proberen stelen van Lego in Legoland. Niet zomaar Lego, nee, Lego ter waarde van zo'n 1000 euro.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: En de vraag was, heb jij dus ooit al iets gestolen, ja of nee? David die zegt, ik heb het hart van mijn vrouw destijds gestolen. Dat is vreemelig. Maar David, dankjewel voor je bericht. Johan heeft het lief van zijn maat ooit gepikt. Dat is ook best mooi. Emilie die zegt dat ze op dit moment op reis is in Roemenië en heeft het glas van Edelweiss meegenomen op café. Oh, natty, natty, natty. Lander die heeft ooit, toen hij 6 was, een camera meegenomen van de opvang en heeft dat ooit moeten teruggeven. Ik vind dat eigenlijk straf dat die man dat nog weet. Dat is ongelooflijk. En er was ook nog een audioberichtje van Arne. Even luisteren.
2: Ja, in de Brico en ik heb per ongeluk moest van alle kleine dingetjes hebben. En een grote plastic bak. Ik had zo die dingen in die plastic bak gestoken. Dan waren er wc-fittingsjes of zo. Vergeten uit die bak te halen. En dan hebben ze gewoon die bak gescand. En ik ben doorgelopen en ik kom met mijn auto uit. En zeg, oei. Ja, zeg. Ik heb dan gezegd, ja. Pech.
0: Oh, pech. Oh, dat vind ik niet schoon van u, Arne. Ik snap het wel. Dit is DJ Licious en Voices bij Top. Goedemorgen. I hear

0: Het is 9 uur, dit zijn de top headlines. Krijg je van Serafien Smits.
1: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is, dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
2: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we het niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
1: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld, dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Huber blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
3: Het positieve is, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Maar we weten wat ons te doen staat en dat is duidelijk.
1: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: Ik heb voor jou één plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Randst en Wommelgem verlies je 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
4: Dit is top. Brian Loufrimo.
0: Zometeen weer een gloednieuwe Summerbeat Battle na Another N54 Ultra. Eerste Lasso, One Republic, If I Lose Myself. Goedemorgen.

0: Joel Corey en zijn Whisper bij Top. En dan heb jij het nu voor het zeggen.
1: Summerbeat Battle.
0: Want het is 9:10 en elke dag rond dit uur heb jij dus voor het zeggen bij Top met onze nieuwe Summerbeat Battle. Twee tracks uit de Summerbeat 1000. Mag jij kiezen welke je hoort. Met vandaag twee tracks die, ja, naar mijn gevoel een beetje dicht bij elkaar liggen. Zeer benieuwd welke je kiest. Dit is keuze 1.
1: 805. Why don't you give me your love?
0: In de romantische sferen. Sigala en John Newman, Give Me Your Love als keuze 1, ofwel
1: 577.
0: Hoor je deze straks door je speakers knallen? DJ Fresh en Gold Dust als keuze 2 van op 577 in de lijst. Wat zal het wezen? Give Me Your Love van Sigala en John Newman of DJ Fresh en Goldust. Kom maar door met keuze 1 of keuze 2. Nu in de Top Radio BE-app. Dan hoor je misschien jouw favoriet zometeen na Rob.

0: Welke track wil jij heel graag horen uit de Summer Beat 1000? Dat bepalen we in de Summer Beat Battle. Twee tracks uit de lijst heb ik tegenover elkaar gezet.
1: 805. Why don't you give
0: me your love? En dit was keuze 1, Sigala en John Newman met Give Me Your Love. Keuze 2.
1: 577.
0: Voor DJ Fresh en Gold Dust. Eerlijk is eerlijk. Kleine tussenstand. Ja, die DJ Fresh is keihard aan het winnen. Dus stel je wilt je stem nog uitbrengen, doe dat dan snel via de Topradio BE-app.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: BTS en My Universe. En dan...
1: Summerbeat Battle.
0: Tijd voor een verdict in onze Summerbeat Battle. Elke ochtend zet ik 2 tracks uit de Summerbeat 1000 tegenover elkaar. Mag jij kiezen welke track we draaien zometeen? Dat is een beetje het opzet. Dit was keuze 1 vandaag.
1: 805. Why don't you give me your love?
0: Ik ben fan van John Newman. Sinds ik hem live gezien heb op Tomorrowland ben ik helemaal verkocht. En dit is keuze 1. Sigala, John Newman, Give Me Your Love.
1: 577.
0: Keuze 2 was voor DJ Fresh en Gold Dust. Ben ik overigens al langer fan van. En ik denk... Jij ook, als ik de Topradio BE heb mag geloven. Brit, Brent, Jesse, Caio, Arne, Alain... Allemaal zijn ze unaniem voor DJ Fresh.

Henri PFR is onderweg in de ochtend van Top. Je hoort hem zometeen met zijn Sola. Eerst twee plekken waar je op dit moment een kwartier verliest. Is het geval op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een uur. En op de E40 gaat het ook traag richting Brussel. Tussen Berthem en Krainem verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.

zo tijdens een zomerdag. Becky G en Omega met Aranka. Over zomer gesproken, zometeen gaan we even op zomerkamp trouwens. Genieten we samen van een goede heropvoeding. Met dank aan Eric Prydz en Floyd. Zometeen naar Justy en Sam Harper. Eerst de Chainsmokers bij Top.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
6: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
7: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
8: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
9: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
10: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
11: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
10: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokruis Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devokruis.be.

0: Een zomerkamp voor een goede heropvoeding. Met dank aan Eric Prydz en Floyd met Proper Education. Ja, de eerlijkheid bepaalt dat ik moet zeggen dat ik zo'n opvoeding eigenlijk ook wel kan gebruiken, Robbie Bernhard.
1: Dat is het minste wat je ervan kan zeggen.
0: Ik heb het vlaggen. En dat heb ik een klein beetje aan jou, ook aan mezelf.
1: Vooral aan jezelf.
0: Voilà, te danken, want afgelopen vrijdag heb ik mij gigantisch overslapen.
1: Ja, 50 minuten te laat.
0: Dat is te laat. En jij vond dat ik dat niet zomaar kan laten passeren.
1: Ja, ik ben niet de enige. Ik heb het gisteren ook eens voorgelegd aan de luisteraars. Iedereen is het eigenlijk, ja, ik mag wel zeggen, unaniem akkoord dat daar iets mag tegenoverstaan.
0: Ja, maar wacht. Maar hoe zien we dat dan? Iets tegenoverstaan, leuk, maar ik ga niet naakt. Allee, dat soort dingen...
1: Ja, dat kwam ook wel binnen, maar goed. Ik moet eerlijk zeggen, daar hebben we zelf niet zoveel aan als collega's ook. En daar heeft de luisteraar ook niets aan. Het is radio, je hoort enkel wat er op antenne zit. Maar er zijn wel enkele voorstellen. Ik heb er 3 uitgekozen en ik denk dat het 1 van die 3 voorstellen moet worden.
0: Oké, mag ik die 3 dan ook al weten? Of,
1: Annemarie, die is nog gul, die zegt... Brian, mag het van mij oplossen met 50 minuten verzoekjes van de luisteraars?
0: Wacht, Annemarie, wat is daar een achternaam? Enig idee?
1: Ja, dat weet ik niet meer. Dat heb ik niet bijgeschreven.
0: Mijn stiefma heet Annemarie. Dat zou nu toch wel echt heel...
1: Het kan, okay. Ja.
0: 50 minuten verzoekjes, ja? Oké.
1: Dat is één van de mogelijkheden. Mogelijkheid nummer 2 is 50 minuten langer presenteren. Dat is de mogelijkheid van Joost. Hij heeft het over glijdende werkuren. Snap ik wel. Er zijn nog plaatsen waar dat gebeurt.
0: Wie zit daarop te wachten?
1: Ja, wel.
0: Oké, ja, wat dan?
1: En Niels die ziet het iets groter. Hij wil een ochtend vol uitdagingen, waarbij je elke half uur een nieuwe uitdaging krijgt om te voltooien. Hij schrijft erbij zoals bijvoorbeeld presenteren met 1 hand of blind presenteren.
0: Of doof.
1: Of doof, ja, dat kan ook nog, allemaal.
0: Ja, oké. Oké, dus wacht, 50 minuten verzoekjes in de ochtend. 50 minuten langer werken eigenlijk. Prima. En het laatste was met een handicap presenteren, zeg maar.
1: Ja, een ochtend vol uitdagingen om het iets moeilijker te maken voor jou.
0: Oké, en hoe bepalen we nu welke uitdaging het wordt?
1: Het is heel simpel. We gaan het gewoon op onze website zetten, topradio.be, en in onze app, de Topradio B-app. En dan kan je gewoon stemmen als luisteraar waarmee Brian het kan goedmaken.
0: Ja, oké. ik ben heel benieuwd wat het wordt. Wanneer gaan we dat dan doen?
1: Van mijn part staat dat nu gewoon online.
0: Ah ja, oké. Nee, is goed. Ja, oké. Dan ga ik dan stemmen zeker, ja. We'll be right back.

0: Het is deze Sean Gapal, zijn broer, dat je een zomers apero-pakket kan opleveren in de avondspits van Top. Deze week bij Wouter. Vanaf 4 uur maak je daar later vandaag ook weer kans op. Ik zag een berichtje binnenkomen van Peter in de Top Radio BE-app. Sterker nog, een audioberichtje. Even luisteren.
1: Zeg Brian, heb je nu eigenlijk al een uitdaging aangegaan voor je overslapen goed te maken?
0: Ah, maar ja, eigenlijk min of meer wel. Je kan op dit moment al stemmen wat ik moet doen. Vorige week vrijdag heb ik mij overslapen en volgens de collega's moet ik dat goed maken. Hoe ik dat ga doen, dat mag jij bepalen via topradio.be en de Topradio BE-app. Ofwel ga ik 50 minuten langer werken met de ochtend, ofwel doe ik 50 minuten lang verzoekjes, ofwel sta ik voor een ochtend vol uitdagingen. Nou, wat lijkt jou het beste? Kom maar door via de Topradio BE-app op detopradio.be. Heel simpel. Zometeen naar de Top Headlines. Lobby Bernard. Eerst nog deze Dance Nation. En Sunshine. Goedemorgen.

0: Het is 10 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smits. Goedemorgen, Serafien.
1: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
2: Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
1: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
3: 3.400.000. Niemand beter. Ieder gewoon aangedacht. Activiteit was...
1: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: 3 plaatsen momenteel waar je meer dan een kwartier verliest. Het is file rijden richting Antwerpen op de E313. 1,5 uur vertragen daar tussen Herentals-West en Wommegem. Ook op de E34 verlies je een kwartier tussen Oelegem en Ranst. En richting Brussel op de E40 ook 1,5 uur extra tussen Berthem en Kraaienhem.
4: Dit is Top. Louis Bernard.
0: Het is alweer woensdag, maar voorlopig vooral een wazige woensdag als ik naar buiten kijk. Nog geen zonnetje, maar we gaan toch al vlammen met Sia en Flames. Top.

0: Keep on dreaming, zegt Pink, niets van. We gaan samen wakker door die voormiddag. Er is mij trouwens ook iets opgevallen vandaag toen ik naar de kalender keek. Zometeen meer daarover. Eerst nog Thomas Gray en nu de nieuwe van Swedish House Mafia.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Swedish House Mafia en Nicky Lee. Happiness is so sad.
1: We make you move.

Ik heb net nog eventjes naar de kalender gekeken. Top. Your summer beach. En ik ben tot het besef gekomen. We zijn vandaag 5 augustus. Dat klinkt misschien niet zo heel speciaal. Maar die zomervakantie is wel al over half weg. Dat wil dus zeggen dat we ook al stilletjes aan moeten beginnen kijken naar een ideale manier om die zomervakantie af te sluiten. En ik denk dat ik iets gevonden heb. Iets om die laatste zaterdag van augustus onvergetelijk te maken. Want op zaterdag 29 augustus, dan is er Land of Love in Torhout. Ik heb er eventjes de line-up bijgenomen. En die is toch redelijk goed, ja. Deze man staat daar, Yves de Ruiter, ook Pat B is aanwezig. Maar ook DJ Licious is van de partij. En deze mannen zullen ook voor een feestje zorgen daar in Torhout, zaterdag 29 augustus. Ja, eerlijk, als ik dit rijtje hoor voorbij komen, dan krijg ik al zin om tickets te bemachtigen. En dat kan ook nog steeds, er zijn nog tickets te koop. Maar ik zou niet meer te lang wachten als ik jou was.

0: Ikea-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Straks heb ik nog een nummer uit de begindagen van Calvin Harris, waarbij hij ook zelf de zang deed. So you can keep on crying, baby. Helemaal terug naar 2009. Dat is voor straks. Eerst even de zon in je oren nu. Met Manuels en Brian V. Dit is Where Do I Go?

0: altijd leuk om deze nog eens terug te horen. I'm Not Alone van Calvin Harris. En hou die Top Radio B-app ook maar dicht bij je. Want ik heb hem zo meteen jouw mening nodig in die hit of shit. Ondertussen één plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is het geval richting Antwerpen op de E313. Een half uur aanschuiven daar nog tussen Herentals West en Wommelgem.
1: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: Shit.
1: Deze week zit het nieuwste nummer van Cyril in Hit of Shit. Het is een samenwerking samen met Woodhouse. En dan denk je meteen met wie? En ik had eerlijk gezegd dezelfde vraag. Ik weet niet wie die Woodhouse is, maar ik wilde het wel heel graag weten. Wie is dat in godsnaam? Dus ben ik een diepgravend onderzoek begonnen. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben niet veel wijzer geworden. Het enige wat ik heb gevonden is dat die Woodhouse bang is van kippen. Ja, doe ermee wat je wil. Meer weet ik er ook niet over. Ik heb vooral gevonden hoe ze elkaar hebben leren kennen. Cyril en Woodhouse hebben elkaar vooral leren kennen op een writerscamp, waarbij het de bedoeling was om samen een nieuw nummer te maken. Dat hebben ze ook gedaan. En opvallend, voor dat nieuwe nummer, het was pas klaar 5 uur voordat Cyril de mainstage van Tomorrowland stond achter de tafels. Daar hebben ze ook het nummer voor het eerst gebracht, maar nu is het vooral aan jou. Ik ben heel benieuwd. Wat vind jij van die nieuwe Cyril van deze Feel It? Stuur jouw mening maar door via de Top Radio BE app Hit of Shit.

Wat vind jij van deze Feel It van Syro? Voel jij het of voel je het helemaal niet? Je mag het gewoon doorsturen in onze app. Dat doe je heel simpel door Hit of Shit door te sturen. En vrijdag hoor je dan het eindoordeel. Maar ik ga zo meteen toch al eventjes een tussentijdse balans opmaken. Stuur jouw mening maar door. Ondertussen deze Robin en Dancing on My Own.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
10: Maar nee, ik wil parket.
9: Tegels.
10: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
9: Goed idee.
10: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
9: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
10: Check isolatievloer.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
13: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
14: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
15: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
16: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
17: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be.
18: Nu verleng de zon. Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
19: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
20: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
21: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
22: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen.
23: Voor particulier en bedrijf.
22: Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
24: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: jouw mening over deze plaat. Dan heb ik het over de nieuwe van Sarwell samen met Woodhouse. En die mening kon je doorsturen met twee woorden.
1: Hit of shit.
0: Dat heb je ook massaal gedaan. En de meningen die waren vandaag opnieuw verdeeld. Gregory die stuurt hit door. Steven die zegt ook hit. Vanaf de eerste noten is het er boenk op voor mij. Maar dan heb je ook natuurlijk het andere kamp. Kenneth die stuurt shit. Hij heeft veel betere dan deze. Dan gaat het over Cyril natuurlijk. Ronnie die stuurt ook shit. Iben ook shit. En Vanessa die omschrijft het zelf met de woorden van ene Bart Wever. Zet die plaat af, stuurt ze door. Ja, ik weet het niet. Ik moet eerlijk toegeven. Ik heb zo het gevoel dat ik vandaag iets meer shits zie in onze app. Afwachten wat het eindoordeel wordt. Dat hoor je komende vrijdag bij Bart-Jan in de Top Hit 40.

Wat krijg je als je deze man... We hebben het natuurlijk over Dizzy Rascal, laat samenwerken met Shakira. Het antwoord is heel simpel, dan krijg je gewoon iets geks. Of iets loka, zoals Shakira dat dan zegt. En iets zonnigs, dit zijn Shakira en Dizzy Rascal.

0: Dit is Top.
1: Het is 11 uur, de hoogtepunten van het nieuws krijgen van Serafien Smit. Dag Serafien.
2: Goedemiddag. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
3: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
2: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft hij voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Geen SpaceX-raket gesignaleerd onderweg. Wel twee files van meer dan 10 minuten richting Antwerpen op de E313. Friesje 20 minuten tussen Massenhoven en Wommegem. En ook op de E40 richting Brussel 10 minuten extra tussen Sterrebeek en Kraaijnem.
0: Dit is Top. Louis Bernard.
1: Welk soort zonnebril heb jij? Dat is deel van ons Daily Dilemma vandaag. Je ontdekt het komend uur en natuurlijk ook muziek.
0: Top.
1: Van onder meer Disclosure en Jonas Blue. Summer.

0: Might Nows. Maar als ik hier boven onze studio kijk, dan zie ik vooral grijze wolken. Maar dat zou blijkbaar deze middag allemaal moeten verbeteren. Dan krijgen we de zon weer te zien. Dus het is gewoon heel eventjes op die tanden bijten deze woensdag voormiddag. En dat komt dat wel allemaal goed voor vandaag.
1: Dit is top.
0: Ook even wat goosebumps in die voormiddag op top nu met Hume.

Het leven van een DJ is niet altijd een lui lekker leventje. En zeker niet in de zomer. Want meestal moeten ze dan van de ene club naar de andere. En van het ene festival ook naar het andere. En voor Mopi is dat net hetzelfde. De Nederlander draait vanavond nog op Ibiza. En zaterdag staat hij dan in Roemenië op een Untold Festival. Eerlijk gezegd, ik had er nog niet meteen van gehoord, maar het staat wel op plaats 3 van beste festivals ter wereld volgens DJ Mac. Daar heb ik gewoon eventjes de line-up erbij genomen van Untold Festival en ik snap wel meteen waarom. Ik zie namen als Lost Frequencies, Zara Larsson, Marshmello, Kygo, Steve Aoki, Martin Garrix en ga zo maar door. En dus ook Mopi. Je hoort hem nu nog eens in die voormiddag van Top met The Less I Know The Better.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Zijn de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie viski.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
8: De Vos Lemmis.
9: Nog steeds al volonté.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Do it, do it. En ik ga nu ook iets toevoegen aan jouw to-do-lijstje voor vandaag. En dat is bewegen. Tijd om in beweging te komen met de nieuwe van Madonna. En natuurlijk ook met deze van Justin Timberlake. Can't stop the feeling. I got this

Hey, en zo heb je meteen al jouw beweging gehad voor vandaag. Zometeen een nieuw Daily Dilemma. Maar eerst nog eventjes kijken onderweg. Eén plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier file daar vanaf Antwerpen-Noord.

Ik wil je goed voorbereiden voor zometeen, want ik wil dat je al eventjes nadenkt voor het Daily Dilemma van vandaag. Ik wil dat je nadenkt over welk soort zonnebril jij hebt. Bestaan er dan soorten in, zeker en vast? En volgens mij zijn er ook twee soorten mensen. Zometeen open ik ons dagelijks dilemma. Maar denk dus ondertussen zeker al eens na over jouw soort zonnebril. Dat denk je allemaal straks na Troye Sivan en deze Fat and Small.

0: Daily Dilemma.
1: Je hebt voor mij al eens nagedacht over jouw soort zonnebril, want in mijn ogen zijn er twee soorten. Je hebt enerzijds de goedkope zonnebrillen, de brillen die vaak kapot gaan of verdwijnen in een of andere jaszak of tas. En dan heb je aan de andere kant de dure zonnebrillen, de degelijke zonnebrillen waar mensen ook heel goed voor zorgen. Ik vind dat er gewoon twee soorten mensen bestaan. Mensen die gewoon elke dag hun zonnebril verliezen en dan een nieuwe moeten kopen. En dan heb je altijd wel discussie in een vriendengroep. Dan heb je meestal iemand anders die zegt, koop gewoon eindelijk eens een degelijke zonnebril. Dan ben ik er zeker van dat je wel goed voor je materiaal gaat zorgen. Ja, maar wat is nu het beste? Hé? Ik wil het eventjes met jou bespreken. Vertel mij eens tot welke groep jij behoort. Een dure zonnebril of een goedkope zonnebril? Stuur maar door tot welke groep jij behoort. Your summer beat. Top. We
2: make you move. Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
5: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
6: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijzen, Rudy.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw communitten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
9: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
8: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
10: Kansen krijgen op je werk.
11: Check.
10: Interesse in machines.
11: Check.
10: Goede werksfeer.
11: Yes.
10: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
12: Our Dreams.
13: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tolte?
15: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
14: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wie?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat, hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Daily Dilemma. Vandaag was de zonnebril het onderwerp in ons Daily Dilemma, want in mijn ogen zijn er twee soorten mensen. Enerzijds de mensen die goedkope zonnebrillen kopen, die dan vaak snel kapot gaan of die gewoon verdwijnen op een of andere manier. En dan heb je ook de andere soort mensen die gaan voor duurdere zonnebrillen die degelijk zijn en waar ze ook goed zorg voor dragen. Ik vroeg tot welk kamp jij behoort. Elke die zegt, ik ga gewoon voor betaalbare kwaliteit. Dat is ook een optie natuurlijk. Leen die gaat voor de gratis zonnebrillen op festivals. Gian heeft een dure zonnebril en draagt daar goed zorg voor. Arne die lost het probleem op een andere manier op. Die zegt, geen zonnebril. En Nico die heeft volgens mij de beste oplossing. Ik heb twee zonnebrillen, schrijft hij. Een goedkope voor op de fiets naar het werk en een duurdere voor thuis- en privéverplaatsingen. Ja, zo kan je het ook regelen natuurlijk.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Dit is Stop!
5: Het is 12 uur. De hoogtepunten van het nieuws krijg je van Serafien Smits. Goedemiddag, Serafien.
6: Goedemiddag. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
7: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
6: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
8: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
6: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
9: 3.400.000. Niemand beter. Ieder gewoon aangedacht.
6: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
5: Twee plaatsen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Knokke op de E34 is een ongeval gebeurd. Je verliest een kwartier tussen Assenede en Nieuwburg. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten file rijden tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
4: Dit is Stop! Louis Bernard.
5: Je lunch smaakt zo mogelijk nog beter met wat kruiding in de vorm van Martin Garrix, Robin Schulz en Fede Le Grand. Goedemiddag.

En wie er ook zal zijn komende zaterdag in Zeebrugge is David Guetta. Met eventueel ook special guest, want een tweetal maanden geleden stond David Guetta ook in het Stade de France in Parijs met zijn Monolith Tour. En hij had daar ook mooie volk meegebracht. Jennifer Lopez sprong op een gegeven moment op het podium en ze brachten daar samen hun nummer Save Me Tonight. Of ze ook meekomt naar Zeebrugge, ja, dat betwijfel ik ten zeerste. Maar we gaan het vanzelf wel ontdekken komende zaterdag. Dit is Top. We kunnen alvast beginnen met de opwarming. Dit is nog eens die Save Me Tonight. Top.

ik heb nog eens jouw hulp nodig. Jouw hulp is zelfs van groot belang, want jij gaat bepalen wat één bepaalde persoon moet doen hier op Top. Vertelt allemaal zometeen. Eerst nog Gigi D'Agostino. Top!

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Top. We make you move. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vorige week vrijdag rond 7:50 klonk dit op top.
1: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry.
2: Dit is top.
0: Ja, Brian had zich overslapen en was maar liefst 50 minuten te laat. Ja, ik en bij uitbreiding alle collega's hier vinden dat daar wel iets tegenover mag staan. En ik weet dat jij daar zeker ook mee akkoord bent. En jij mag gaan bepalen wat dat exact wordt. Er zijn nog drie mogelijkheden die overblijven. Dat is ofwel 50 minuten verzoekjes draaien, voor elke minuut dat hij zich dus heeft overslapen, of 50 minuten langer presenteren, dan is er sprake van glijdende werkuren en moet hij die 50 minuten gewoon in een ander moment gaan inhalen, of de laatste mogelijkheid is dat het een programma wordt vol uitdagingen die we voor hem samen maken, zoals bijvoorbeeld is blind presenteren of met één hand presenteren. Jij mag gaan bepalen wat het wordt. Dat doe je via topradio.be of de Topradio B-app. Maar het zal dus wel één van die drie zaken worden. Ja, dan vermoed ik dat we tegen vrijdag wel kunnen afkloppen. Maar jij mag het dus bepalen. Dat doe je via de app of via...

0: Take Me Back. En zo meteen zorg er ook voor dat corona helemaal terugkomt. Maar geen nood, is wel de goede vorm van corona. Ondertussen drie plaatsen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Knokke op de E34 verlies je een half uur door een ongeval. De hoogte van Nieuwburg vanaf de Kennedylaan dus een half uur extra. Op de buitenring rond Brussel ook een half uur extra tussen Groenendaal en Wezenbeek op hem komt daardoor een obstakel op de weg. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu op tegels en parket. 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis. Dit is...

Na Marshmallow en Daft Punk hebben we een nieuwe DJ met een masker. En dat is deze Second Voice. Niemand weet wie hij is. We weten enkel dat hij van Zambia is. En we kennen hem ondertussen van deze Let Me Be.

0: Never Going Home. Maar kunnen we dan naar de kust? Dat gaan we zo meteen even samen kijken. Is het druk aan de kust? Dat hoor je straks.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
7: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuwbouw of renovatie?
8: Terras of poolhouse?
7: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
8: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
9: We are. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
10: Camionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
11: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
12: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
13: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
14: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
15: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
16: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de solde.
17: Pommetje of rustige duik.
18: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
17: Meer info. dm-zwembaden.be.
19: Our Dreams!
20: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
21: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
22: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
21: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
23: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem.
24: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
23: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Elke dag stellen we op dit uur dezelfde vraag.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En je zou verwachten, met dat het vandaag een klein beetje meer wolken zijn dan andere dagen, dat het vandaag ook rustiger is aan de kust. En dat lijkt ook te kloppen. Ik zie enkel dat het in Knokke-Heist iets drukker is dan gisteren. Ook Zeebrugge, daar is het wat drukker dan gisteren. Maar voor de rest ziet alles er redelijk doenbaar uit aan de kust. Ik kreeg ook daarnet een berichtje binnen van Michael in onze Top Radio BE-app. Hij stuurt door, bij ons in Oostende is het heel kalm. Ja, volgens mij is er dus zeker nog ruimte voor jouw strandstoel aan de kust. En ook leuk nieuws, normaal gezien komt de zon er nog door deze middag.

0: Dit is Stop!
1: Het is 1 uur geworden en Serafien Smits zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Serafien, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vertel eens, wat heb je bij?
2: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouziblo van Hulplijn 1712.
3: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
2: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
4: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
2: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli. Dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Twee lange files, E34 richting Knokke. Een ongeval is gebeurd tussen de Kennedylaan en Nieuwbrug. Dat is in de buurt van Zelzaten daar. Het is een kwartier aanschuiven. Ook op de E19 gaat het trager richting Antwerpen door een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar een kwartier extra.
0: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
1: Je werkweek is al half weg. De muziek bij Top kent geen week- of weekenddagen. Die is altijd goed natuurlijk. Goedemiddag en wel.

is wel grappig. Ik volg Zash op social media en dan zie je dat hij nog altijd heel veel optreedt. Is een soort van combinatie tussen DJ'en en dan soms brengt hij een zangeres mee. En dan brengt hij al die hitjes uit de 90's, zoals deze Ecuador natuurlijk. Altijd leuk om te zien, ook bij ons. Als er nog eens een 90's party is, durven ze hem wel eens uitnodigen. Ik heb het zometeen in Weet Je Waar over een bijzonder leuke treinrit. Je kan zeggen, oh, treinrit. Het is niet zomaar even van Antwerpen naar Brussel. Ik vraag het jou zo meteen, misschien weet je het wel. Eerst Another N50 voor Ultra.

Weet je waar je de Glacier Express kan nemen? De Glacier Express. Ik geef jou een tip. Het heeft niks met ijsjes te maken, want dat zou je misschien wel eens durven denken. Dat is absoluut niet het geval. Het is een treinrit. Dat geef ik jou als cadeau. Als je weet waar, stuur het even door via de Topradio BE-app. Het is meer dan de moeite, want als je dat gedaan hebt, zal je dat beamen, denk ik. Heb je dat nog niet gedaan, vertel ik jou straks wat het precies is. Dit is Chris Brown en Yeah, Three Times.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ik vroeg jou, weet je waar je de Glacier Express kan nemen? En ik gaf je als tip dat het helemaal niks met ijsjes te maken heeft. Twee mensen hadden het juist, Karine en Christophe. Die wisten beide dat dat in Zwitserland is, maar het is echt geen gewone treinrit. Je reist 8 uur lang over 291 kilometer. Met andere woorden, de trein rijdt traag, maar echt door het mooiste berglandschap tussen Sint Moritz en Zermatt, of in de omgekeerde richting kan natuurlijk ook. En het is echt, ja, een waanzinnig uitzicht die je hebt, omdat de trein ook heel grote ramen heeft, veel groter dan een normale trein, om die bergomgeving perfect te gaan beleven. En je kan van die speciale pakketten kopen, met zo een diner erbij en dat soort zaken. Het is iets, als je houdt van een beetje luxe, als je houdt van de bergen, iets om aan te raden, denk ik. De Glacier Express. En misschien hebben ze wel een ijsje aan boord. Dat zou natuurlijk altijd kunnen.

0: Salsa Salavi, baby.
1: Eens benieuwd wat hij vrijdag doet in de Tophit 40. Crisscross Amsterdam, de nieuwe, samen met Willy William. My oh my, het is zomers en een klein beetje ambiance, vind ik wel. Zometeen Rock This Party van Bob Sinclair. Eerst even naar de files, want er zijn er twee die behoorlijk lang zijn. Richting Gent op de Antwerpse ring staat een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Die verliest een kwartier. En ook op de E19 richting Antwerpen staat een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar 12 minuten aanschuiven.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet er.

Soms is het niet moeilijker dan dat. She just wants another drink. Cassie en Marshmallow in de nieuwe. Het zat er net al in het nieuws. Romelu Lukaku was niet op de eerste training van Napoli. Met andere woorden, de geruchtenmolen gaat nu nog meer draaien. Gaat hij nu effectief vertrekken daar in Napels of niet? Alles lijkt toch een beetje die richting uit te gaan. Anderlecht-fans die dromen er al van dat hij zou terugkeren naar Anderlecht, wat altijd zou kunnen. Met daar ook wat nieuw bestuur, wie weet, nog wat geld over. Kan altijd. Al zou Atlanta United in Amerika volgens een aantal experten grotere kans hebben nog dat Romelu Lukaku daar gaat voetballen. Nu voor alle duidelijkheid, het is nog zover niet. Er zou ook een andere reden kunnen zijn dat hij niet heeft of is komen opdagen op de eerste training. Maar je weet ook dat er al behoorlijk wat ruzie is geweest in de club, onder andere toen hij een tijdje geleden moest herstellen en dat in België wou doen. En de club wou dat absoluut niet. En dat heeft toch diepe wonden geslagen.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
9: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist raak ik dus nergens, hè.
11: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tolte?
13: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wiener?
12: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Er is vandaag iets opvallends. Zeker als jij in de buurt van de Belgische grensstreek rijdt. Vandaag rijden daar ontzettend veel Nederlanders rond. Waarom? Ik vertel het zo.

Het valt op en je kan er niet naast kijken, heb ik me laten vertellen. Er rijden heel veel gele nummerplaten rond in onze grensstreek vandaag. Grensstreek is bijvoorbeeld Zelzaten, is zo'n punt. Maar ook Baarle-Hertog, daar zijn heel veel mensen blijkbaar de grens aan het oversteken. En dat heeft alles te maken met de benzineprijzen die blijkbaar vandaag in ons land 70 cent per liter goedkoper zijn dan in Nederland. Dus op een tank scheelt dat al snel 25, 30 euro. Maar die Nederlanders zijn slimmer dan dat, want die nemen dan van die jerrycans mee. En die vullen die dan ook nog eens. Dus dat is echt een familieuitstap. Ik moet zeggen, ik vind dat op zich wel goed. Omdat, je moet dat zo bekijken, de Nederlanders betalen op die manier een beetje aan het tekort die wij met ons land hebben in de begroting. Want je weet, de regering verdient heel veel geld op die brandstof. Als dat geld dan uit Nederland komt en zij dat besteden, dan is dat minder voor ons dat wij moeten eraan besteden, snap je? Dus ik bekijk dat positief. Dank maar. Hier is Martin Garrix.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Dit is Stop!
4: Het is 2 uur, er komt een transmigrantendrone. Serafien Smits, die weet meer.
5: Goedemiddag. Aan onze kust gaat de politie een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, hoort Dimitri van Damme van de politie.
6: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
5: Het gaat voorlopig om een proefproject. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Jort Roeldeklein.
7: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
5: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
4: Er is 1 lange file die staat op de A12 richting Boom tussen Strombeek-Bever en Wolvertem. Je schuift er een kwartier aan.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
4: Met zometeen de top tune of the week. Die is voor Swedish House Mafia. Dit uur begin ik met Avicii en zijn allerbeste. Dit is Levels.

Hij is de top tune of the week. En je hoort meteen waarom toch. Het is de nieuwe Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Je hoort hem als eerste hier bij Top. Hou maar in de gaten. Dit gaat brokken maken. Kan moeilijk anders. Zometeen in Zomergroetjes uit ga ik op zoek naar een hit uit het buitenland die jij daar al hebt ontdekt, op vakantie bijvoorbeeld, maar die bij ons nog niet is doorgebroken. Eerst Purple Disco Machine bij Top.

0: liedjes uit.
1: Als ik een leuke song hoor en ik ken hem niet, dan doe ik even mijn Shazam-app open. En binnen de paar seconden zegt Shazam mij wie het is. Straffer nog waar ik het kan kopen en zo verder. Dat is toch handig. Zeker als je in het buitenland bent, want daar hoor je af en toe wel eens muziek die bijvoorbeeld in België niet uitkomt of toch uit moet komen. Misschien heb je ook wel een hitje gehoord op vakantie ergens waarvan je dacht, hey, dat is leuk, maar ik hoor het niet bij ons in België. Ik hoor het niet bij Top. Stuur het mij even door. Ik laat elke dag in groetjes uit zo'n song horen. Dus laat me even weten waar je op vakantie bent geweest. En wat voor liedje het is, titel of artiest, ben ik al veel mee. En dan zoek ik dat wel op en dan kan ik het wel laten horen aan jou. En zo maken we kennis met muziek die ergens anders wel al populair is. En zeker in die vakantiesfeer een beetje, ja, een extra swing kan geven, toch?

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Nieuwtjes uit.
1: Het hoeft niet altijd ver te zijn. Ik kreeg een goede tip van Veronique. Zij is op vakantie geweest naar Duitsland, een aantal dagen naar Berlijn. En Berlijn is en blijft nog altijd een stad waar dansmuziek een streepje voor heeft. Dat is jaar en dag al zo. Die zijn voor op de rest. Ze heeft daar een liedje leren kennen. Dat heette Chemo Sounds met Rise Slow. Ik heb het opgezocht. Blijkbaar een Marokkaanse kerel die elektronische dansmuziek maakt. En in Duitsland is het inderdaad al een hitje. Of het bij ons dat gaat worden, dat weet ik niet. Maar ik wil jou er wel heel graag kennis mee laten maken. Het is echt zoiets speciaals. Het zweeft een beetje, maar ik vind het wel goed. Met veel dank, Veronique. Dit is hem hier. Chemo Sounds, Rise

Maarten vindt het een beetje lijken op Moving to the Sun. En ik snap het ook wel. Met dank aan Veronique, die dit ontdekte in Duitsland op vakantie. Chemo Sounds en Rise Slow. Ik vind hem ook goed. Ik vind hem echt een van de beste nieuwe dingen van de afgelopen week.

0: In 2012 werd er nog gebeld. Tegenwoordig wordt er niet meer gebeld. Dat weet je ook zeker niet tussen de jongere generaties. Die appen alleen nog. En die schrijven dan één zin verdeeld over 5 berichten. Dus in één bericht staan 2 woorden. De volgende 2 woorden vind je in het volgende bericht. Zo gaat het. Niks mis mee. Dat is gewoon zo. Zometeen Robin Schulz en ook Mark Morrison komt er nog eens aan met Return of the Mac. Op de weg 1 lange file, Brusselse Buitenring. Daar is een ongeval gebeurd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. Je verliest er een kwartier.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viske.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaak sensatie van elke generatie.

0: hij is er weer.
1: Top Hit 40.
0: De Top Hit 40 op vrijdag tussen 1 en 4. En op zaterdag is dat trouwens niet anders, mocht je op vrijdag gemist hebben. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. En we zaten afgelopen vrijdag met een nieuwe nummer 1. En het was niet meer 54 Ultra. Het was ook niet meer Shakira. Want dat was ook de afgelopen weken een nummer 1. Nee, ik was heel blij dat Hugel met Moving to the Sun de absolute nummer 1 was. Is dat vrijdag nog zo? Ik kan het alleen maar hopen. En om die hoop te versterken, ga ik hem nog eens draaien.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
9: In de binnen- en buitenspeeltuin.
5: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
11: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
12: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
13: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
14: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
15: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
14: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
16: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
17: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
18: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
19: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
20: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
21: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
18: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de solde.
22: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
23: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
24: Our Dreams!
25: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
26: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
27: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
28: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Op Instagram is het populair om zo een maandoverzicht te posten met al de leukste foto's van de afgelopen maand daarin. Voor de maand juli zag ik bij de vrouw van Reggie Pengsten dat ze gaan picknicken zijn. Dat had hij vroeger nooit gedaan. Dus echt, met zo'n kleed, met de kinderen erbij, gezellig. Hoe leuk is dat? Kijk, een man kan wel eens veranderen.

In de cinema wordt deze dagen vooral gekeken naar Spider-Man New Day. Had vorig weekend trouwens een gigantisch openingsweekend. Misschien wel een aanrader als het de komende dagen wat minder weer zou worden. Temperaturen dalen een beetje. Voorlopig nog niet te

0: Dit is Top!
1: Het is 3 uur en Niels heeft de nieuwsfeiten voor jou samengevat op deze woensdag. Niels, goedemiddag, vertel eens.
2: Goedemiddag. Aan zee gaat de politie nu ook aan de oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig. Je hoort Dimitri van Damme van de politie.
3: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren en we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
2: Het gaat voorlopig wel nog om een proefproject. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden. Het gaat nu om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En dat cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
0: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
1: Als ik het weerbericht zo hoor, is het even ademen om dan straks weer de volle laag te krijgen. Hier bij Top is dat Farruko en Peppas.
0: Top!

Als je houdt van zomerhits, zit je goed bij top. Dat weet je. Zometeen doe ik er nog een schepje bovenop, omdat we een song gaan draaien uit de Summer Beat 1000. Dus die klinkt nog zo zomers, kan niet anders. Prospa en Clooney komen er ook aan, Free Your Mind. Eerst Pitbull, die samenwerkte met heel veel artiesten waar Sean Paul er één van is. Het is deze She Doesn't Mind.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Bij een roulette weet je nooit waar het getal stopt, of waar het balletje stopt, of wat je het ook wil noemen. Dat is bij onze zomerroulette niet anders. Ik heb 1000 nummers in die Summer Beat 1000 zitten, die we uitgezonden hebben eind juni. En ik wil er eentje van draaien aan de hand van een getal die jij me geeft.

0: Summer Beat Duizend Roulette.
1: Ik kreeg heel wat getallen binnen, maar er is één getal met vooral de uitleg erbij waarvan ik denk, dat gaan we doen. Het gaat over het getal 200 van Janaika, omdat zij momenteel 200 sleutelhangers moet uitpakken op het werk. Ik hoop voor jou, Janaika, dat je die ook niet allemaal één voor één op zo'n rekje moet hangen, want dan ben je wel even bezig. Dus daarom alleen al vind ik dat we nummer 200 moeten draaien uit de Summer Beat 1000. Ik heb dat opgezocht en dat is Daddy Yankee met Con Calma. En dat kan geen toeval zijn natuurlijk, want Con Calma wil eigenlijk zeggen, doe rustig, voorzichtig, kalm aan. Kijk, dat past bij zo'n werkje, denk ik.

Het is woensdagmiddag, midden in de week. Jij luistert op Alok en Galit kreeg je samen met Dive Into Me. Net voor het verkeer is dit Sam Veld. Summer's on you.

0: When I spent the summer on you.
1: De zomer is zo leuk, en vooral ook augustus, omdat in augustus dan echt weer de grote toevloed is van de mosselen. Ik ben een mosseleter. Ik hou daarvan. Ik vind het fantastisch met frietjes, met veel mayonaise en met zelfgemaakte mosselsaus. Alleen stel ik vast, ik had vanavond plannen om die mossels te eten. Ik ben al naar 2 supermarkten geweest. En in die 2 verschillende supermarkten hadden ze al geen meer. Het is al een paar dagen, heb ik de indruk, een beetje een probleem. Heb jij dat probleem ook? Heb je een oplossing? Waar vind ik ze wel? Bijvoorbeeld, 1 file die lang duurt op de R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Je schuift er een kwartier aan.
2: Amai, ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

kreeg onder andere van Ian en van Michel eigenlijk een heel goede tip voor als ik geen mosselen meer vind in de supermarkt, wat het nu lijkt het geval te zijn. Ja, ga er dan gewoon gaan eten. Dat is eigenlijk de makkelijkste oplossing. Ga gewoon op restaurant, dan moet je je geen zorgen maken of de supermarkt er nog heeft. Dat is inderdaad waar. Dan kan je er heel ver in gaan. Dan kan je de goedkope weg uitgaan naar het schijnt. IKEA is blijkbaar heel goedkoop met de mosselen momenteel. Of je gaat naar een echt mosselrestaurant.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
7: Maar nee, ik wil parket.
6: Tegels.
7: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
6: Goed idee.
7: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
6: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
7: Check isolatievloer.be.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
9: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
10: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
9: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
10: Sun Systems. Ja, hallo.
11: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devoclush.be.

Zometeen na 4 uur bij Top op deze woensdagnamiddag Wouter de Vries, die het onder andere heeft over een trap van SpaceX-raket die op de maan is neergekomen. Dat zat in het nieuws vandaag. Is eigenlijk een beetje gecrashed, zo kan je dat vertellen. Het geldt ook voor zijn aandelen in SpaceX. Gaat hij het misschien ook over hebben of waar moet je me er even aan vragen? Ook dat is een zorg die hij heeft en dat snap ik ook wel. Zometeen Kane Brown en Marshmello met Miles on It. Is deze grote hit geweest voor Axwell en Ingrosso. Dit is nog eens Sun is Shining.

Via de topradio BE laat Ken en zijn werkmakkers weten dat hij een extra push nog kan gebruiken bij de werken daar aan de Oosterweelverbinding. Een extra push om het einde van de werkdag te halen. Het kan met een beetje drum and bass, zoals deze DJ Fresh en Rita Ora. Get your hands.

0: Dit is Top!
1: Het is 4 uur, goedemiddag. Het brandt nog steeds in Nederlands Limburg. En we zijn gevraagd om te helpen. Niels kent de details daarover.
2: Een goedemiddag. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn ook verschillende brandhaarden actief. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er eigenlijk maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is bijzonder druk aan de tankstations bij de Nederlandse grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
3: Ja, is zo stom zelfs. Iedereen denkt, en ik zie allemaal Nederlanders hier dus.
4: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnen met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
2: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op 1,87 euro. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Even checken waar de langste vertragingen zijn. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. En dat tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging zat voor maximum een kwartier.
0: Dit is Top. De Vries.
1: Twee Martens na elkaar, zometeen Martin Garrix. Eerst Martin Solveig. Ik mag het eens op zijn Engels zeggen. Hier is Intoxicated.
0: Top.

Goedemiddag, klaar om je woensdag een boost te geven met Summer Beans die de wolken laten oplossen daarbuiten. Vertel je straks ook meer over de nieuwe locaties van Mijn Restaurant, het bekende VTM-programma en de populairste woorden van vandaag op Google. Welkom bij de leukste playlist van je woensdag.

0: Guetta, Sad Girls, die moeten getroost worden natuurlijk.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Wat zijn de meest gegoogelde woorden vandaag? Zoektermen op het internet, op Google. Ik heb hier weer een mooi lijstje voor je.
1: Vandaag om
0: 20 over 12
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: SpaceX. Het zou kunnen het aandeel zijn. Ja, dat is helaas nog altijd aan het dalen vandaag. Maar ook een trap van SpaceX. Een trap van een SpaceX-raket van 4 ton zou op de maan gecrashed zijn aan een snelheid van 8700 km per uur. Daarbij zou een krater met een doorsnee van 20 tot 30 meter zijn gemaakt.
1: En om
0: 3 uur
1: werd gezocht naar
0: Blankenbergen. Vlakbij de jachthaven in Blankenbergen is een auto ondersteboven op de tramsporen beland. Spectaculair ongeval, een ongeval dus op de Koninklijke Baan in Blankenbergen. Ongeval gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre op een plaats waar het eigenlijk verboden is en de weg zelfs versmalt. Volgens ooggetuigen reed de auto veel te snel. Ja, dat is meestal zo als je dan op je dak belandt natuurlijk. Ja, er zullen veel brokstukken moeten opgeruimd worden. Dit is Pieces van Avayon bij Top.

0: Blijf bij Top, hoor je zometeen. Fisher and Stay.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

waren ze een Australiër, een Fransman en een Canadees. Het zou een begin kunnen zijn van een flauwe mop, maar eigenlijk is het gewoon een bruggetje naar deze track. DJ Snake en Justin Bieber bij Top. Let Me Love You.

0: Terms and Conditions van Bless. Ik heb het zo meteen over mijn restaurant. Dat komt dit najaar terug op VTM. En de locaties zijn bekendgemaakt waar het zich allemaal gaat afspelen. En ik ga ze zo meteen verklappen. Eerst even checken waar de vertragingen zijn. Het valt allemaal enorm mee, de Antwerpse ring. Tussen Antwerpen Centrum en Berchem verlies je op dit moment 10 minuten. Op een andere plaats in een vertraging aan is dat alvast voor minder dan 5 minuutjes.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Nog steeds aan volonté.
4: This is a muscle van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

De fans van Mijn Restaurant zijn alvast aan het aftellen, want het programma komt terug op VTM dit najaar. En de locaties voor het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant op VTM zijn bekendgemaakt vandaag. En ik heb ze hier. Dit najaar openen 5 duo's hun eigen restaurant in Mechelen, Halle, Gent, Oostende en Hasselt. Maar ze gaan strijden voor de harten van de fijnproevers. Oostende wordt trouwens een zeer bijzondere locatie in de Venetiaanse Gaanderijen. Wie het daar kent, dat is een historische locatie op de Zeedijk. Wim Oproek zal terug presenteren vanaf dit najaar dus op VTM. Ben je er fan van Mijn Restaurant of net niet? Laat het gerust eens weten in de Top Radio BE-app. Dus uitkijk naar de nieuwe uitzendingen van dat programma. Straks hier nog mijn topkamerad, Be Mine. Eerst Dimmy en Mike. Thank you, not so bad.

0: Wat zijn de drie populairste tracks op dit moment in de topplaylist? Ik laat ze je zo meteen horen.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
10: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voel je erin.
3: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
12: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
13: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
14: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktijd. Textiel.
17: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
18: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
17: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
19: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: klein leugentje om bestwil. It's not right, but it's okay. Van Mr. Belt en Weasel. Vrijdag is er weer een gloednieuwe aflevering van de Top Hit 40. Maar ik had je beloofd om te zeggen wat nu de meest gedraaide tracks zijn. De drie meest gespeelde tracks op top. Wel, ik heb hier een overzichtje. Te beginnen met deze van Jonas Blue. 3. Edge of Desire.
1: 2.
0: Talk to You, ook grijs gedraaid. Another. Moving to the Sun, Jugal, Ultranate. 1. Blijft dit de meest gedraaide track? Dat hoor je vanaf vrijdag weer. Overmorgen is dat om 1 uur met een nieuwe aflevering bij Bart-Jan van de Top Hit 40. Zometeen Clean Bennett.

klein beetje de adem inhouden. Zometeen is het weer Apiro Time. En kan je gloednieuw Fresh Let Spritz Apiro drankje winnen. Zo weet het, onze Shane Paul gaat zingen voor je. Eerst uit de UK deze producer. Hier is Silva Bumpa, On Tonight.

0: voor de top headlines en wat is er allemaal gebeurd in de wereld. Je hoort het nu van Niels. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag. In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëli's premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
2: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas zijn rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
1: FIAS zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
3: Even mijn bril opgezet om te kijken waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. En binnen de ring van Brussel kan een probleempje zijn. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Sint-Stevens. Wolen we vanaf Machelen op dit moment een kwartier vertraging. Op andere plaatsen is het verwaarloosbaar.
4: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: Goedenamiddag met de beste playlist van je radio. Zometeen Last Frequency starten met deze classic Trompetta. Hier is Willy William. Top.

Goedenamiddag, woensdagnamiddag. Het is breekje weekje. Het weekend longt al een beetje en daar gaan we van profiteren. Maar het is alle dagen feest natuurlijk met die Summer Beats bij Top. Zometeen draai ik trouwens nog Shakira, Burna Boy. Kan je nog eens dansen met die WK-hit. En natuurlijk kan je ook vandaag weer zo'n Apero pakketje winnen als je straks kan ontdekken wat onze Shane Paul gaat zingen voor je. Als je vandaag jarig bent, vooral ook... Weet dan dat je jarig bent samen met Kim Gevaert, bekende Belgische sprinter, is 48 jaar geworden. En ook Rani de Koning, ja, ik had het er net nog over mijn restaurant, die heeft het ooit nog gepresenteerd en vandaag 56 zomers geworden. Proficiat ook voor beide natuurlijk. Dit is Top, nu met Jonas Blue en JP Cooper. Perfect Strangers. You

0: En dansen maar.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Kijk, zie, we zijn weer trouw op de afspraak om dat Apero pakketje te winnen. Solaris Spritz Apero pakket van Freshenet staat zoals steeds weer op het programma. Maar dan moet je ook ontdekken wat onze Shane Paul zo meteen voor jou gaat zingen. Ik kan verklappen, het is een hit uit The Summer Beat 1000, maar hij doet het weer in zijn eigen typische stijl. Tropical vibe, reggae stijl. Niet te veel letten op wat hij zingt, de woorden, want eerlijk, ik heb al eens voorbeluisterd wat er zo meteen komt. En ja, het lijkt een soort Shane Pauls dat hij gaat zingen. Maar probeer het mee te zingen en dan komt die vibe vanzelf en dan kan je raden wat het nummer is. Ik heb dan titel en artiest van je nodig, maar we gaan ervoor met Shane Paul.

0: Save the best for last.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Slimmerikken stuur me nu al in de top aan de B-app, Wouter. Was dat niet het woordje Frans van onze Shane? Ik ga niet zeggen. Dus kom maar door als je denkt te weten. Titel en artiest van de track heb ik van je nodig. En de tiende gaat vandaag aan de

0: Ik denk dat het mondje Frans van onze Shane daarnet belangrijk is geweest om tot de oplossing te komen. De computer gaat op zoek naar een winnaar. Hoor je straks wie het is. Dus hou je smartphone bij de hand.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak u, Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Jugal, Jamaican Bam Bam. Daarnet onze Shane Paul, die zo'n...
1: Ozione Capital.
0: Ja, in een woordje Frans.
2: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Wie is er hier uitgerold door onze computer? Dat is Deborah. Deborah uit Bilzen. Deborah, weet je waarin ik nu eigenlijk zin in heb? Dat is in een ijsje.
3: Zou ja, dat kan ik geloven.
0: Zou je kunnen helpen?
3: Ik kan u helpen, ja. Ik heb heel veel smaakjes hier in mijn toog staan, dus...
0: Wat? Heb jij je eigen ijssalon of wat?
3: Ik heb een eigen ijssalon op onze boerderij, dus ijsjes van onze eigen koeien.
0: Ja, fantastisch. Wat is de meest gevraagde ijsjesmaak, de populairste? Is dat de klassieker die ik in gedacht heb, maar zeg het zelf maar.
3: Ja, de klassieker eigenlijk, onze vanille is eigenlijk...
0: Vanille, ja. En de tweede bal, wat is dan, wordt er vaak gevraagd bij de tweede?
3: Chocolade? Ja, mijn favoriet zelf. Chocolade, ook met tiramisu, is hier ook al een topper.
0: Oké, welkom in deze ijsjesrubriek. Maar we moeten ook nog een juist antwoord geven natuurlijk. Shane Paul, wat heeft hij daarnet gezongen? Wat denk je ervan?
3: Kate Ryan van Voyage Voyage, denk ik.
0: Ja, prachtig Frans ook. En dat is helemaal goed, Deborah.
3: Oh.
0: Ja, dat betekent... Ijsjes kan ik je niet cadeau doen, wel een Solare Frits Apero pakketje van Freshenet.
3: Heel leuk, fijn.
0: Want het is lekker, hè? Een glaasje erbij met een bolken ijs, dat komt helemaal goed, denk ik.
3: Dat gaat allemaal. Okay. Leuk.
0: Ik wens je prettige vakantie, we gaan het heel snel opsturen. En Kate Ryan ga ik nog eens draaien, de absolute facetrack.
3: Oké.
0: Dag Deborah.
3: Bedankt.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Luisteraars, stuur mee de Topradio BE-app. Wouterke, het origineel was van Desireless van Voyage Voyage. Juist, en weet ik ook, maar ik zeg altijd, Shane zingt een hit uit The Summer Beat 1000. En daar stond wel die versie in van Kate Ryan natuurlijk. Just is just. Zometeen de komkommerhit. Ik ga nu al zeggen, je zal het er koud van krijgen. Eerst even checken waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring richting Gent. Een defect voertuig zorgt daarvoor 20 minuten vertraging tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Buitenring van Brussel, door een ongeval verlies je daar tussen Grimberg en Jette 20 minuten. En ook nog eens 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 minuten buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Een andere plaats in de vertraging, dan zou dat niet langer dan 10 minuten mogen duren.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Wat is vandaag het komkommernieuws voor?
1: De komkommerhit.
0: Wel, in juli circuleerden er ruim 3 keer meer frauduleuze aanbiedingen voor airco's dan de maand ervoor. Door de aanhoudende hitte snakken heel veel mensen naar verkoeling en vliegen de airco's nog steeds de deur uit. En winkels raakten deze zomer al snel door hun voorraad heen. Wat oplichters dan weer de kans gaf om toe te slaan. Vooral die mini airco met de zogenaamde NASA-technologie deed veel mensen erin trappen. Je hebt misschien de advertentie ook wel zien passeren op de socials of op YouTube. Waar was het ook overal, hè? Anyways, we gaan er een passende track voor draaien bij dit ganse verhaal van de frauduleuze airco's. De link kan niet zijn met cool, met ice, met cold. Jij mag het beslissen, maar kies wel een goede track die ik zometeen tot de komkommerhit moet benoemen vanmiddag.

0: Twee zwoele stemmen, Dua Lipa, Angèle en Fever. En gezweet hebben we absoluut al deze zomer. Straks de komkommerhit voor de fraudeleuze airco's. Als je nog een leuke track in gedachten hebt daarvoor, stuur hem snel in de Topradio BE app en weet bekronen hem zometeen tot de komkommerhit.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
7: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
8: Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
9: komen de kids een dagje ravotten.
10: In de binnen- en buiten speeltuin.
6: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
11: Je komt toch eens langs, hè?
12: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
13: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
14: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
15: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
12: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
16: Bommetje of rustige duik.
17: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
16: Meer info. dm-zwembaden.be.
18: Kansen krijgen op je werk.
19: Check.
18: Interesse in machines.
19: Check.
18: Goede werksfeer.
19: Yes.
18: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
20: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
22: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tot?
23: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
24: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
23: Sun wie?
24: Sun Systems.
25: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
23: Ja, chique ding is dat, hè.
24: Sun Systems.
22: Ja, hallo maat.

0: van Alesso en Nate Smith.
1: De komkommerhit.
0: Ja, het verhaal ging daarnet over de frauduleuze airco's. Heel veel reclamecampagnes afgelopen zomer voor airco's, omdat het zo heet is natuurlijk. En de winkels al snel door hun voorraad heen geraakten. En wat oplichters de kans gaf om toe te slaan, vooral die mini-airco met de zogezegde NASA-technologie, deed het goed. Mensen dachten van ja, het kost niet veel geld, we kunnen het maar proberen. Maar ja, veel koelte kwam er natuurlijk niet uit. We gaan er een passende track voor draaien als komkommerhit bij dit ganse verhaal. Wat is er hier ingestuurd? Vele keren zag je binnenkomen, onder andere van Thomas en Lilian Vanilla Ice met Ice Ice Baby. Had het kunnen zijn. Tim kwam hier ook af met Cold as Ice van Netsky. Maar er was ook nog Lieselot, die ging voor... Cooler Than Me van Mike Posner. Goed geprobeerd. En ik heb hier nog een voorstel van Kurt. Waarom niet Cold Heart draaien? Elton John, Dua Lipa of Jimmy Groove Zone? Allemaal mooie voorstellen, maar welke track ga ik bekronen tot de komkommerhit vanmiddag? Wel, dat is de keuze van Arne. Blijft ook goed. Efi en Afrojack met We've Got That Cool. Past helemaal bij dat verhaal van de airco's. Frisse lucht door die speakers blazen.

0: Waar is het feestje dit weekend? Als je topluistert, kom je dat allemaal te weten. Want we zoeken de allerbeste dancefestivals voor je op. En wees eens eerlijk, wie houdt niet van een themafeestje? Je voelt je toch altijd terug een beetje een kind als je outfit aanpast aan een bepaald thema. Nu, ik heb een heel origineel thema gezien. Sky Sound, een festival dat voor de eerste keer plaatsvindt, nu zaterdag. In Kortenberg met onder andere op de line-up Victor en DJ-licious, dat is al niet slecht. En de naam verklapt het al een beetje, Sky Sound. Een festival dat volledig in het thema staat van luchtvaart, vliegtuigen. Dus, je kan je pilotenkostuum aantrekken als je er naartoe gaat. Zelfs een ticket is een boarding pass. Boarding pass. Ik zou zeggen, fasten your seatbelts, want Louis gaat morgen tussen 10 en 1 een duo-ticket weggeven voor Sky Sound.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Dit is Top.
1: Niels is erbij komen zitten voor de Top Headlines met een update over de steekpartij in Londen. Niels, vertel eens, goedenavond.
2: Een goede avond. In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëli's premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De 2 mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel, dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: Nog een paar vertragingen vanavond, maar het is nergens lang. Dit zijn dan de langste, met een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. En een kwartier E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout West. Op andere plaatsen is het, als je daar in de vertraging terechtkomt, minder dan 10 minuutjes.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Het festival Camping Kids Club heeft nu ook een eigen docu vanaf vrijdag te zien op VTM. Ik bel er straks over met de regisseur.

Ik ga straks nog bellen met Wouter Vergouwen. Wie is dat, denk je nu? Wel, ik ga het je zeggen. Dat is de regisseur van de documentaire over Camping Kids Club. Het bekende festival heeft nu ook een eigen docu. Maar wat zal daar allemaal in te zien zijn? Ja, Wouter gaat zometeen al een tipje van de sluier oplichten. Vanaf vrijdagavond is dat te zien op VTM. 3 weken lang. En ik moet het ook nog eens hebben over Prins Emmanuel. Ik liet zijn muziek horen deze week. Wel, hij heeft bedankt. Ik weet niet of het specifiek voor mij was, maar in elk geval, de mens is content.

0: was Venga Boys. Zit wel een beetje bij het volgende onderwerp, want ik ga bellen met de regisseur van de docu over Camping Kitsch Club, bekende festival. Daar hosten wij trouwens ook de Spoiler Room met Top Retro Arena. Camping Kitsch Club bestaat 15 jaar en daarom komt er nu een documentaire in 3 afleveringen, geregisseerd door Wouter Vergouwen. En die wordt vanaf overmorgen vrijdag uitgezonden op VTM 's avonds. Wouter, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen voor die docu?
1: Ja, dag Wouter. Ik maak al een enig tijdje documentaires op het internet, op YouTube. En ik was, denk ik nu, een klein jaar geleden gedebuteerd met TikTok-stars Freddy's Angels. Dat was dan een hit geworden op het internet. En zo zijn de mensen van Camping Kitsch Club bij mij terechtgekomen.
0: Hoe zal die documentaire heten?
1: De documentaire heet Pak alles wat je kan.
0: Oké, is er een betekenis daaraan in de docu?
1: Voor mij wel. Het is voor mij hetgene wat de 4 artiesten die we in beeld brengen met elkaar verbindt. Dat is de manier hoe dat ze staan in het leven. Ze nemen alles wat ze kunnen.
0: Ja.
1: Letterlijk en figuurlijk.
0: En daarvoor staat het festival eigenlijk ook natuurlijk, hè, met wat zich daar allemaal afspeelt. Je zei al de personages, wie gaan jullie juist volgen? Dat zijn artiesten die daar optreden natuurlijk op Camping Kitsch Club, neem ik aan.
1: Dat zijn inderdaad artiesten die op Camping Kitsch Club opnemen. Dus we volgen 2 West-Vlaamse fenomenen. Linda uit Wervik, die naast een artiest te zijn ook een snoepkraam heeft. En we volgen de Kortrijkse DJ Yuri Pauwels, die ook een enorme grote aanhang heeft op social media en alle trouwfeesten afschuimt. En we volgen ook nog een Nederlands duo, Mel en Dan. En die hebben een polyamoreuze relatie. En die dynamieken zijn heel interessant. Dat kan ik je alvast zeggen.
0: Zeg Wouter, ik las ergens in een interview, maar spreek me tegen als het niet waar is, dat jij bij de Linda hebt overnacht.
1: Ja, dat klopt. Ik wil natuurlijk geen verkeerde ideeën in de wereld.
0: Ja, waar was het dan? In de zetel?
1: Bij Linda op de zetel.
0: Ja.
1: Waarom heb ik bij Linda op de zetel geslapen? Het was nu een klein jaar geleden. Ik ben een stadsmens. En wat hebben stadsmensen meestal niet? Een rijbewijs. Dus ik kon eigenlijk voor de op tijd bij Linda op de opname te geraken om 4:00 's ochtends. Zonder rijbewijs geraakte ik daar niet.
0: Okay.
1: Dus toen heb ik eens een keer gebeld met Linda. En Linda zei, weet je wat, kom een spaghetti bij mij eten.
0: En het is uit de hand gelopen.
1: En het is uit de hand gelopen. Ik ben bij haar in de zetel beland. En dan heb ik daar korte, lange, wilde nacht gehad. Nee, dat is niet waar. Ik heb gewoon geslapen, uiteraard.
0: Ja. Oké. Zeg, en wat zien we juist in die documentaire? Zijn dat beelden van op het festival? Of is het echt een verhaal wat jullie brengen? In het dagdagelijkse leven of zo, dat jullie die mensen volgen?
1: Ja, we brengen wel echt de verhalen van de artiesten. Dus de Camping Kitsch is wel de lijn tussen alle artiesten, tussen alle verhalen. De focus ligt echt op de verhalen van de mensen, ongefilterd, eerlijk en oprecht in beeld gebracht.
0: Ja. Stel nu, je weet eigenlijk niet wat Camping Kitsch Club echt is, je bent er ook nooit geweest. Is het dan interessant om die docu toch te bekijken? Ga je er iets aan hebben, Wouter?
1: Zeker en vast. In tegendeel zelfs. Ik denk dat het interessanter is om naar de documentaire te

0: kijken als je helemaal niets afweet van Camping Kids Club.
1: Oké. Okay.
0: Je gaat het festival ook vanuit een helemaal ander opzicht zien.
1: De documentaire staat gepland, geprogrammeerd op VTM na 11 uur 's avonds. En we kennen Camping Kitsch een beetje, dat durft wel eens gewaagd zijn. Is dat ook een beetje wat betreft de inhoud van de docu zo?
0: Zeker en vast. Misschien niet gewaagd op de manier dat je zou denken. Maar heel veel mensen gaan heel veel nieuwe inzichten krijgen.
1: Vanaf nu vrijdag en dat 3 vrijdagen op rij, neem ik aan, Wouter, op VTM.
0: Yes. 7, 14 en 21 augustus.
1: Oké, we kijken er naar uit. En natuurlijk zien we jou dan op Camping Kitsch Club in Kortrijk, eind augustus.
0: Uiteraard.

0: een beetje frisser daar buiten vandaag, dus kan wel weer hoor. Body on my body, Topic en Fireboy. Kygo staat voor je klaar en Kygo is natuurlijk een Noorse DJ en een grote fan van het Noorse voetbalelftal. Ja, het WK ligt al een beetje achter ons, maar Noorwegen heeft het daar niet zo slecht gedaan, Haaland ook niet. En hij had beloofd als Haaland ging scoren tegen Brazilië dat hij een remix ging maken van een oude rap song van Haaland. Als je nog niet hebt gehoord, ja, hij heeft de woord gehouden. Ja, het klonk zo.
1: Onze store til. Har ikke sett deg I det siste, har du gått deg vill. Jeg har vært av min galott og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også vært og kjøpt meg gassgrill.
0: Je herkent een beetje de typische Kygo sound. Helaas versta je er wel niets van, want het is allemaal in het Noors natuurlijk. Dus we gaan deze nog eens draaien van Kygo. Hit van het moment. Hier is Save My Love bij Top.

Burn van Ellie Goulding. Even een vraagje tussendoor. Wat betreft vakantie, ben je iemand die eerder houdt van het strand of van de bergen? Ik ben dus benieuwd, want ik heb het zo meteen een angstaanjagend verhaal over een gletsjer die dreigt te breken. Maar ja, welk type vakantieganger ben jij? Berg of strand? Stuur het even in. Een van de twee woordjes in de Top Radio BE-app. Nu naar de weg, de Ring van Antwerpen. Verlies je tussen Kennedy-tunnel en Borgerhout 20 minuten en een kwartier buiten Ring van Brussel door een defect voertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Een andere plaats in een file, dan is dat voor minder dan 10 minuten.

Amerikaanse zangeres Slater en Dance. Ik vroeg je daarnet, wat kies jij? Bergen of strand? Er is hier van alles binnengekomen in de app. Felix zegt sowieso strand met bergen. Ah, dan bedoelt hij de duinen, ja. Kenneth, die gaat absoluut voor de bergen. Sven, strand met bergen. Ja, zal ook een plezant strand zijn dat. En Kevin zegt hier ook, niet iedereen heeft de tijd en het geld om op vakantie te gaan. Strand of bergen, mijn achtertuin, ja. Kan ook plezant zijn, Kevin. Los een paar emmers zand en dan heb je er ook een mini-strandje. Maar waarom begin ik daarover? Ja, een grote probleem in Oostenrijk, want een van de grootste gletsjers van Oostenrijk, van de Pasterzee, die dreigt in tweeën te breken. Ja, vroeger was er daar een ijsbrug van 300 meter dik en die blijkt nu helemaal verdwenen te zijn. Ja, zelfs in de bergen daar zo hoog kan het al 30 graden worden. Ja, het is dan ook een zomertje om bij te smelten dit jaar.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wiener?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister op Schaamteloos.

Ik liet je stukje van deze horen gisteren. Ventrix, Prins Emmanuel met Wonder. Er kwamen hier ook toen ook al leuke reacties binnen. En het was niet alleen zo, want hij heeft ondertussen zijn fans bedankt via Instagram Stories. Hij zegt: het is het begin van een geweldig avontuur. Ik ben ontzettend dankbaar dat jullie dit samen met mij beleven. Ik hoop dat jullie gaan genieten van Wonder, schrijft de 20-jarige Prins Emmanuel. Ventrix is zijn artiestennaam. Ik zou zeggen, vriend, drink er eentje op in het paleis, maar niet te zat, hè.

0: op top.
1: Natuurlijk weer shuffelen door de enige echte Summer Beat 1000. Ideale playlist voor alweer een zonnige woensdagavond dat het geworden is. Hè? Met veel winters, ik zou zeggen. Het is ook ietsje frisser buiten. Zet de ramen thuis maar eens goed open en laat die winter doorwaaien om het af te koelen. Verfrissen de hits van ons cadeau zometeen. Dat is de eerste die ik al los. Straks naar de top headlines. Bill West en Sayman en nog veel, veel meer natuurlijk hier bij Top. Maak er nog een mooie woensdagavond van. Er is Kungs, Galaxy en erachteraan nog een stukje van Zed en Alessia, Cara en Stay.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: Nieuws.
1: Een goede avond. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
2: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
1: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. In Kiev is de dodental na de grote Russische luchtaanval opgelopen tot 17, dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Er raakten ook 44 mensen gewond. Volgens Zelensky is die tol zo hoog omdat Oekraïne nog altijd wacht op luchtafweersystemen van de VS. Je hoort Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School.
3: Het is al maanden dat het zich aftekent. En nu is het wel duidelijk dat ook de Europese stocks bijna leeg zijn. De Amerikaanse stocks zijn aan het legen omwille van de oorlog tegen Iran. En dan komt dus inderdaad het punt dat de Oekraïnse voorraden effectief leeg zijn.
1: En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nivia Doma eindigde derde. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Dit

0: I'm a fireball.
1: Nog steeds al volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Een goeie avond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erck.
1: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
0: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
2: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
0: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden, dat melden Nederlandse media. Door de sluizen dicht te houden wil de regering het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. En tennis dan. Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: headlines.
1: Goedenavond. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formele afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klacht in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Unionverdediger Ross Sykes valt enkele maanden uit door een blessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd van Union gisteren tegen het Noorse Bodø Glimt kwam Sykes slecht neer en ontwrichtte daarbij zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Dit

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals